eshi eya di ade eya a be estest oti tsala et ego just on le traye de kon le de ha ha je hiki a ko di khati da tsat eya stubel tjo khai et di anle eta ata ol ilche a je het ego eyan